plaatselijk. Schrijven op Snow Day. Dat beetje wit vandaag leed met de slee mee. Bijten in de zwarte sneeuw alsof ik geen dessert had. Ik was een zieligaard, alleen nog maar zichzelf had.

vermoeiend alle dagen thuis. Zoek naar mezelf, vind me steeds in de dwangbus. Opgesloten binnenkant, joker veegt de buitenkant. Iedereen die me kent, ziet me vallen door de mand. Opgekropte kroppen in de keel, harde klopper. Schilder het verhaal door de hand van Edward Hopper. Alles aan de kant, nee, nu gaan we niet meer stoppen. Ik heb het in de hand, zal mijn handje niet meer lossen.

lossen op de beat. Eerder afgeslagen, wat is nu dat ik je niet zie, hoor, praat, dus snoer mij niet de mond. Recht uit het hart, met de voeten op de grond. Leven is gemakkelijk, maar later leven zie ik op een ander niveau. Hoog, droog, maar bewoogd, dus houd me bezig sowieso. Vallen zoals domino's, toch niet naar de liefde, maar hij raakte me die cupido. Niet meer stoned thuis, hier is enkel nog de sugar high. PPR spuis, ink een zwijntje gemaskeerd als high.

0: het zwaar. Donder aan de blauwe lucht, vrucht, rood, sap, mast, ik niets, niks, lik, leven, vrije halsdans. Meng wit, zwart, roer door elkaar. Water in een wijnvat, troepelend zwaar. Donder aan de blauwe lucht, vrucht, rood, sap, mast, ik niets, niks, lik, leven, vrije halsdans.
1: Dit is Urgent FM.

0: 6 uur Gent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu, 8 jaar later, pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt. Ja, wij kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
2: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na de zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En sport op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1 dankzij een doelpunt pas in de extra tijd. En gisteravond kon ook Spanje zich plaatsen. Dat won ook makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Portugal en Spanje spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En Madonna brengt een nieuw album uit na 7 jaar. Het album heet Confessions 2 en het is een vervolg op haar iconische plaat Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het zou veel invloeden hebben van elektronische muziek. Radiopresentator Jan Bosman.
4: Ik denk dat fans een heel mooi en goed dansalbum verwachten dat gebaseerd is op dat eerste album of toch een soort van vervolg zal zijn. Blijkbaar zou Stromae meegewerkt hebben aan het album. Kylie Minogue, Sabrina Carpenter, allemaal toch wel grote namen.
2: Madonna is 67 intussen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Hey, het is vrijdag 3 juli. Welkom bij Wangedrag, aflevering 10 van het 10e seizoen. Je hoorde Alien Nose Job met Public Belief. Vanop de nieuwe plaat How a Mosquito Operates. De laatste dagen is waar we aan het operaten. Snelle, chaotische en met de nodige dosis humor. Een heel verfriste take op het hardcore punk genre. Een band die voor mij blijft verrassen. Soms zijn het heel synthie-ek punk releases. Andere keren is het backbeat garage. En deze keer is het hardcore punk in de lijn van bands zoals Necros, MDC, Adrenaline OD en zo verder. Het is ontstaan als een slaapkamerprojectje. Ondertussen is dat een bijzonder productieve zeskoppige band. 7 albums, 7 EP's en 7 tours achter de kiezen in 7 jaar.
1: Amai, ik krijg een plaatsvervangende stress. Die moeten met 6 afspreken om te repeteren.
0: Ja. Niet gemakkelijk, want het is niet de enige band dat ze spelen. Ze zijn echt allemaal super productief. Er zijn nog wel andere coole projectjes ook. Zo, ja. Garageachtige dingen vooral, maar wel heel cool allemaal.
1: Ja, cool.
0: Yes, ondertussen is het bijna Hyperfest.
1: Straks?
0: Straks, ja. Jullie gaan spelen met kritiek.
1: Ja. Dus als je klaar bent met luisteren, radio af en het dan nog 2 uur om in Hyper te geraken.
0: Een volle bak. En we gaan het al op de Mixcloud zetten tegen dan. Dat kan je zeker in de auto luisteren. Oké, man, helemaal nieuwe releases mee deze keer. Zoals altijd eigenlijk. Maar we gaan er nog wat nieuwe doorknallen om te beginnen. En dan overgaan naar wat oudere dingen. De eerste dat we gaan draaien is Consensus Madness met New Back Money. Dat is een love letter aan de protopunk. Heel aanstekelijke pogo-deuntjes. Beïnvloed door Japanse 90s garage. De Neue Deutsche Welle en UK 77 punk. Debuutalbum is het vervolg op een demotape en een 7-inch voor de fans van Amel and the Sniffers, The Chats, Cold Meat, Snooper en meer. Hier is Consensus Madness.

0: Je hoorde Mirage met La Terra e l'Inferno van op een self-titled uitgekomen op Roachlack. Recent Italiaanse-Amerikaanse hardcore punk. De Italiaanse invloeden zitten er dik in. Met een klein sausje postpunk erover gehouden ook. Voor fans van Neuroorgasmo en Upset Noise. Die Roachlack, ik zei het hier net ook, dat is zo de nieuwe Toxic State. Zo die underground hardcore punk uit New York. De echt goede dingen die niet Agnostic Front zijn. En meer. Sorry voor de Agnostic Front fans.
1: Goh ja, na Victim in Pain.
0: Ja, ja.
1: Is er dan nog veel goed gebeurd? Ik weet het niet.
0: Exact. Voilà, we gaan er nog een paar draaien. Het volgende is, wanneer is de man Puramania draaien met Operation Horror, ook van Approachlack. Die komt uit dezelfde stal. Bouncy Punk met New Wave en Rune. Denk aan Peter and the Test Tube Babies meets the Second Empire Justice fase Blitz. En dan ook nog Eddie Current's Suppression Ring. Dat is, Word on the Street is dat dat werelds beste band is. Als je toch aan de mensen uit Melbourne moet vragen. Want ze komen uit Melbourne, dus No Frills Garage Punk. Die zijn al super lang bezig en zijn terug met een nieuw album in light of recent events. Cool events. Dus eerst Puramania.

0: Ja, de laatste was onmiskenbaar Australië.
1: Ja, jouw tweede keer uit hier toch?
0: Het is tijd voor record time. En ik ga beginnen. Met toevallig een beetje in hetzelfde thema gevist.
1: Zonder dat we het wisten.
0: Zonder dat we het wisten van elkaar. Limp Wrist. Ik weet dat die ook hier geen introductie nodig hebben, maar voor wie dat toch de laatste 20 jaar onder een steen geleefd heeft. Opgericht in 1998, een Amerikaanse queercore hardcore band met leden van Los Crudos, Hail Mary, The Void of Faith en Kill the Man Who Questions. Die wonen eigenlijk over heel Amerika, wat dat er ook voor zorgt dat ze weinig shows spelen en dat de releases ook few and far between zijn. Pees dat er 11 jaar tussen deze en de vorige zat.
1: Muzikaal ook een heel groot verschil.
0: Ja, zeker zotte evolutie. In het begin was het meer fastcore. En die plaat Facades, zit er zelfs disco op en een beetje house.
1: Ja.
0: Een andere grote hobby van de zanger. Die daarnaast ook nog een label had, Lingua Armada Discos. Heeft ook die plaat en alle vorige releases van Limp Wrist uitgebracht samen met La Vida. Pees dat ze allemaal, of zo goed als allemaal, ook op La Vida zijn uitgekomen.
1: Ja, samen met ook Los Crudos.
0: Ja.
1: Wat dat voor die nog niet zo makkelijk te vinden was.
0: En wat dat er ook nog, andere coole bands op Lingua Armada zijn Tarantula, Look Back and Laugh, Mock, Execution. Dus zeker ook wel een label dat de moeite is voor te checken. Maar Limp Wrist, een band die voor mij ook heel wat betekend heeft. Ik heb me altijd meer thuis gevoeld in de punk scene dan in de queer scene. In de zin van dragshows en discofeestjes waren niet echt aan mijn besteed. En al de 90s en 2000s hitjes en al, dat is ook geestig. Maar dat moest zeker voor mij niet iedere keer zo zijn. En Limp Wrist was wel een beetje een band dat me het gevoel gaf dat, dat die scene zeer op plek is voor iedereen die queer is.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, wel, ja, dat snap ik.
0: Een band die wat voor me betekent. Nummer is They Tell Me van op Facades uit 2017, alweer

0: Dat was Glass, a.k.a. Girls Living Outside Society's Shit met Glass. We are from the future uit 2015 alweer. Ja.
1: Shit.
0: Ja, kijk, ik was even zo aan het denken van plaat van de maand. Ik is dan, voor mij in mijn hoofd is dat nog recent, maar het is wel een moderne klassieker. Want ik blijf die plaat ook terug tegenkomen bij mensen. Die ontdekken of benoemen als inspiratie. Dus dat is zo'n plaat die blijft zo wat mensen hun pad passeren. En toen ik hem ontdekt had, was die nog makkelijk te verkrijgen zonder woekerprijs te betalen. Kon je die eigenlijk wel overal vinden op distro's van Fluffist en zo.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou zeggen, tip post een keer bij Sabotage Records. Volgens mij zijn er dan nog voldoende die verscheept worden vanuit Duitsland. En voor de rest, alles is al gezegd en geschreven over die band. Dus ik ga er eigenlijk ook niks meer over vertellen. Omdat dat minst vaak gezegd wordt, is muzikaal hoe fucking goed dat is.
1: Zeker. Dat is echt... Allee, die zijn eruit geslaagd voor een 7-inch te maken. Maar wat staat er op 5 nummers, 6 nummers?
0: Ja.
1: En ik raak die niet beu.
0: Knippert en het is voorbij ook.
1: Ja, het is dat. Maar ik heb die al zoveel geluisterd en nog altijd.
0: Het zijn ook hits.
1: Heavy Rotation, ja.
0: Ja.
1: Al 11 jaar dus, blijkbaar.
0: Ja, voilà. Dus vandaar dat ik die gekozen heb als mijn EP'tje van de maand.
1: Ja.
0: Dat is geen plaat, sorry. maar ja, check die band.
1: Zeker. Dus
0: peak hardcore punk uit die periode en nog altijd super relevant.
1: Yes. En dan heb ik ook wat nummers mee, wat nieuwe, wat oude. En we gaan het maar op de hittegolf steken, dat ik mijn iets ouder nummer ga beginnen. Ik heb niet opgelet tijdens mijn voorbereiding. En de volgorde een beetje door elkaar haalt. Maar het is zeker een nummer dat er mag zijn. En een nummer dat een beetje doet verlangen naar wat coolere tijden. Het is Pawns met Monuments of Faith, een New Yorkse anarcho. Deathrock band, zware bas en heel

gewoon heel spellende vocals. Heel zware 80s UK invloed. Ja, perfecte moderne death rock voor mij. Uitgebracht door Inflammable Material. Die bassiste speelt trouwens ook in Anatomy. Ik heb dat eigenlijk ontdekt tijdens mijn voorbereiding voor dit.

0: Dat laatste was Lamento met, ik ga mijn best doen, hè. Nacemos con Amagoa dos Nossos Antepasados.
1: Perfect.
0: Perfect Portugees. Crust punk trio uit São Paulo in Brazilië. Rauwe, zware, ja, crust punk hardcore. Crust infused hardcore, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Want er hier is het over sacrilege en ja. Tragedy zijn zeker niet ver weg. De plaat noemt Handala en dat is eigenlijk, ik weet niet of je dat weet, Handala, wat dat is. Dat is een figuurtje, zo, ja, iemand van op de rug met zijn handen achter zijn rug, dat eigenlijk iedere Palestijn is. En ik geloof dat die naam ook zo uit wat betekent van ons allemaal of zo. Okay. En dat was het wat dat toen Israël de muur gebouwd had tussen de twee. Dat mensen op die muur begonnen tekenen en doen als een soort van verzet. Dat iedereen, ja, eigenlijk een heel neutraal figuurtje dat iedere Palestijn zich mee kan identificeren. Okay.
1: En wat is de link met de Braziliaanse band met Palestina?
0: Gewoon heel, heel de plaat is eigenlijk een teken daarvan. En er gaan opbrengsten van de plaat daar naartoe ook. Naar Palestijns verzet. Dus het is gewoon.
1: Dus weer opnieuw het bewijs dat punk worldwide samen is.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Allemaal samen tegen Israël. Dan het volgende is een beetje iets anders dan we normaal spelen. Een beetje modernere hardcore, maar dat hebben we wel gegrepen in een manier dat zo ja, retro klinkt. Dat is misschien, retro is misschien een groot woord. Maar het was zo een soort band dat ik 20 jaar alleen volledig mee ging meegeweest zijn.
1: Okay.
0: En ik vind het wel cool dat dat nog een keer dat er nog een keer een soort hardcore band op mijn pad is gekomen. Het is Raw Nerve met Guilty van op een demo. Ze zijn het Swansea. En het heeft niks te maken met de band uit Chicago. Dus
1: okay.
0: Ik eerst dacht, ik zag Raw Nerve en ik dacht, ah, nice, die hebben het wel nieuws. Maar ik heb het wel cool zo ontdekt op die manier.
2: Killing must feel good to God too. He does it all the time.

0: Dat laatste om het vorige perfect uit te balanceren, dat is Boycott Sentence uit Indonesië met Help van de Split met Out, ook een Indonesische hardcore punkband. Maar ik vind dat dat toch een redelijk goede 80s Amerikaanse vibe had ook. Zeker de vocals, dat is uitgekomen op Necros Records, een Indonesisch labeltje. En dan is tijd voor het boek van de maand.
1: Yes, we hebben ook een boek mee. Het is kinda punk related, kinda ook niet. Het is maar dat je bekijkt. Het is de autobiografie van Johnny Marr, Set the Boy Free. Johnny Marr, dat iedereen vooral kent natuurlijk van bij de Smiths, de gitarist van de Smiths. Het andere deel, het grootste deel van de Smiths is voor mij gemaakt door Johnny Marr. Met, dat is echt de koning van de jangle pop, jangle rock. En het andere deel van de Smiths, ja, daar spreken we niet over, hè. dat is onze makker Morrissey. Dat is heel wat anders. Johnny Marr is daar ook echt het tegenstelde van. Dat is de ultieme gentleman. Het is ook een ally. Heel vocal ook. Trans rights en zo. Het is ook altijd muzikant geweest in de eerste plek. Na de Smiths is hij ook zo in een gat gevallen. Voor hem was dat gedaan. Die was er klaar mee. Met het rockstardom en de ego's en alles die erbij kwam. Dan is Paul McCartney zelf naar hem geweest voor te praten. En Johnny zat echt in zak en as, want hij was 24. Had al heel wat platen met Smiths erop zitten en gigantisch succes gescoord. Zij nog piepjong, maar geen band meer. Niet weten wat te doen. En Paul McCartney vatte dat in één woord samen. That's bands for you. maar goed, hij heeft verder gedaan. En eigenlijk ook altijd zijn ego... Theo dat hij naar mijn gevoel niet heeft, altijd aan de kant gezet. Speelde in The Pretenders, The Electronic, Modest Mouse, The Crips. Heeft dingen gedaan met Hans Zimmer. Die mens is zo content als die kan jammen. Dat is zo.
0: Sowieso.
1: Zijn setup. Maar het is heel leuk geschreven ook. Je hebt het ook zelf geschreven. Hoe dat hij beginnen gitaar spelen is. Wat dat zijn invloeden zijn. En voor mij is dat nog altijd een hele grote gitaar-inspiratie. Hij is gigantisch goed. Staat ook bekend als de man met de Jaguars. Dus zo de gitaar die met hem geassocieerd wordt. Maar bij de Smiths had hij er ook heel wat andere. Gibson ES-335. Je hebt ook een heel goed boek, Mars Guitars.
0: Okay.
1: Dat is echt zo'n koffietafelboek vol met... Nice. Foto's van zijn gitaarcollectie met alle verhalen die erbij zijn, horen. Het zijn er gigantisch veel.
0: Ik ben zeker ook grote fan van zijn Rickenbacker 330. Super schone gitaar ook gewoon, maar klinkt mega goed. En de Les Paul met de Bixby, waar dat die How Soon Is Now mee opgepakt had.
1: Oh, wauw.
0: Dus,
1: ik had niet verwacht dat hij met die knowledge ging afkomen.
0: Echt.
1: Al wetende dat je Morrissey hater bent.
0: Ik ben wel gewoon een grote fan van de Smiths en alles wat Johnny Marr gedaan heeft. En dat is iets dat ik tegen iedereen zeg die nog naar de Smiths wil luisteren, maar Morrissey geen royalties wil geven, luisteren naar liveplaten van Johnny Marr.
1: Ja.
0: Die speelt altijd Smiths-nummers en dat is echt ziek goed. Die, terwijl hij eigenlijk gewoon de gitaar was, de gitaar was in de Smiths, dat hij die nummers zingt, dat is echt perfect. Dat is volledig steek.
1: Ik vind dat ook. Morrissey is totaal niet nodig. En inderdaad, How Soon Is Now, dat is direct van de eerste noot herken je dat.
0: Ja, die tremolo ook. Dat is echt super nice.
1: Goed, hè?
0: Ja, echt mega goed. En ook de Fender Deluxe en de Jazz Chorus.
1: Ja.
0: Zo twee iconische amps ook, dat mede door hem en... de Smiths en de Cure, zo de... De twee bands geweest zijn die de Roland JC120 op de kaart hebben gezet.
1: Ja.
0: En iedereen er nu nog altijd op doen jagen.
1: Iconische sound. Ja, kijk, het is leuk om te lezen. Het is niet politiek relevant of zo, zoals we hier hadden, maar het is gewoon een heel interessant figuur. En de Johnny kan bij mij niet veel verkeerd doen. We gaan ook een liedje spelen natuurlijk. Het is eentje van Smiths. En het is een van de John Peel Sessions uit 1983. Van op de compilatieplaat Headful of Hollow. Dus als je wilt, doe de Smiths rollen. Dat is volgens mij is dat de plaats die je moet hebben, omdat die Peel Sessions erop staan. Het is gewoon een hele goede songwriting. Het is peak jungle pop. Het is alles wat hij wel van catchy popnummers met zo'n edge.
0: Ook gewoon een band die zes jaar bestaan het. Drie gigantisch goede albums.
1: Ja.
0: Vol met hits. En nog altijd zo relevant, nog altijd zo invloedrijk.
1: Ja.
0: Wees een...
1: herkenbaar. Ook, ja, herkenbare nummers.
0: Ah ja, zo, ja. Ik ging zeggen, die situatie is voor mij absoluut niet herkenbaar, maar...
1: Nee, ook niet.
0: Wie weet, ooit. Maar wel, ja, de link met Paul McCartney, dat je er juist aanhaalde, ook, ja. Ook 10 jaar bestaan en nu, 60 jaar later, nog altijd zo'n grote invloed op zoveel mensen die gitaar spelen.
1: Ja, klopt. Ja, we gaan een keer luisteren naar The Smiths met What Difference Does It Make?

0: Voilà, na de Smits zijn we direct weer wat harder gaan. Je hoorde eerst Klons met Games. Dat is, ja, dat is eigenlijk een Japanse band. The New Wave of Japanese Hardcore noemen ze het zelf. Ze speelden recent ook op Weemoed voor de fans van Lip Cream, Leeway, Gag, Agnostic Front. De goede Agnostic Front. En Hoax. Het nummer noemt Games. Maar dan met puntjes tussen, omdat dat cool is. En Klons met 2 N, omdat dat ook cool is. En de plaat noemt ook Games en is uitgekomen op Iron Lung Records in 2026. En het nummer erna was Repeat Offender met People Like You, dus hardcore punk uit Californië. 4 jaar na de release van hun eerste EP'tje brengen ze deze stomper uit. Weapon Fetish noemt hij, uitgekomen op Convulse Records in 2026.
1: Ja, dat is cool. Ik zou wel mee. Ja? Het ook wel een paar keer opgelegd de laatste tijd.
0: Ja, moet er toch iets hard is tegen ook. Ik heb eigenlijk wel nog wat redelijk catchy dingen mee. En de volgende is La Sécurité. Dat is Ekpunk uit Montreal. Het motto is Skip the Bread Bar, It's All Just Fluff. Een sophomore album, de full length met veel synthlintjes, funky riffs. Noemt Bingo, mijn uitroepteken. En is uitgekomen op Motland. Het nummer dat we gaan spelen van La Sécurité is Snack City. En daarna gaan we nog een keer luisteren naar een klassieker. En dat is Necros. Ja, dat is US Hardcore Punk Classic, denk ik. Piepjong waren ze. Denk dat ze een label ervoor gestart hebben. Was dat voor de Necros? Ik weet het niet meer. Maar één van de leden, bassist denk ik, ben er niet zeker. Richtte Touch & Go Records uit. Want dit was een co-release met Touch & Go en Discord. Bij de legendarische labels en van Necros gaan we luisteren naar IQ32 van op de gelijknamige plaat.

0: Dat is voorbij voor hij er erg net. Necros.
1: Dat was rap, hè?
0: Dat is ook zo'n band die eigenlijk in een flits gepasseerd is in de scene in de VS, maar ook zulke lasting legacy.
1: Ja, ja, piepjong. En ze gingen een keer een nummer maken van 23 seconden.
0: Moet al kunnen, hè? Soms heb je niet meer nodig om te zeggen wat hij wil zeggen. Het volgende is zeker ook gelinkt aan die scene. Ik weet toch qua naam. Ik dacht eerst een reissue van iets oud, maar het is een nieuwe band uit Finland, uit Oulu. White Flag met nummer Face Down van op Behold. Dat is een split met Minor Despair. Ook een band van die kan. Het is catchy. Oi, misschien wat tussen Powerpop en Oi in. Ik vind het super cool. We gaan even luisteren. Nee.

0: De laatste dat ik hoorde was End State met Insurrection van op Blessing in Disguise op Total Peace uitgekomen. New Yorkse strakke urgent hardcore, heel politiek geladen ook. Ik vind dat ook wel een beetje new wave of British hardcore. Het, zeker zo dat die vocal stijl, zoals UK van 10 jaar geleden.
1: Ja.
0: Ik ben terug hoor, maar ik zie wel mee. Het zijn niet veel nummers, maar het is wel een cool plaatje. Het volgende is weer wat catchier. The Circulators met A Pointless Game. Van op A Pointless Game, San Francisco band die powerpop, punk en garage rock combineert. Heel snotty 77 punk invloeden, een beetje Ramones geïnspireerd. De eerste LP is op Total Punk Records uitgekomen. Ook wel een bekend label, maar deze keer deden ze het zelf. Het is een kleine release met 3 nummers. Eén daarvan is er zelfs een cover. Maar wel nice, heel catchy.

0: Dat was Rosie met She's Automatic uit Barcelona. Maar die band klinkt gelijk of ze een repetitiecot deelde met de Zero Boys in de jaren 80.
1: Ja.
0: Supercool.
1: Ik hoorde ook qua stoetjes wat erin.
0: Ja, zeker. Ook in de vocals, zo dat snarky een beetje.
1: Ja.
0: Cool. Demootje, maar dat doet me wel echt uitkijken naar meer van hinder.
1: Yes, dat was zeker niet slecht. Wat heb ik nog mee? Alter of Eden, dat is gothic punk uit Austin, Texas. Ja. We worden tegenwoordig overspoeld door postpunk bands, maar zonder de punk dan. En deze weten wel 100% de punk in de postpunk te plaatsen met de perfecte hoeveelheid lo-fi en chorus-driven baslijntjes. En na Alter of Eden ook nog een keer luisteren naar Kuraka, ook een band dat ik super goed vind. Die is... van op de self-title uit 2014 alweer op Trabook Records. Donkere, rauwe echo-punk uit Texas. Een heel stevig power trio om live te zien. Ik heb dat gezien op K-Town. Het stond er eigenlijk bijna niemand aan te kijken, wat ik heel raar vind, want dat is een super coole band. Maar eerst gaan we luisteren naar Alter of Eden met Days and Nights van op Ruido y Maledicion Sessions op Sound Grotesca.

0: Ja, dat was Kuraka. Dat doet het wel voor mij. Met deze heb ik ook meteen een opzetje naar de volgende. Mujeres Podridas. Dat is de laatste band van Drew. En ze speelt nog een hele andere bands ook. Criaturas was voor Kuraka. Bijvoorbeeld. En daartussen ook nog heel wat andere dingen. Het is iets anders. Het is iets helemaal anders 10 jaar later. Mag ook, hè. En de plaat die uitgekomen is vorig jaar noemt Sangre y Sol. Beach Impediment Records, maar en luisteren naar of misschien ook daarna gaan we ook nog naar iets anders luisteren, misschien moet ik daar al iets over vertellen. Het is iets heel cool, de band noemt gewoon Ork, Warcraft of whatever, Ork, en dat is stomping hardcore punk uit Australië en ze krijgen meteen van mij de nominatie voor lelijkste artwork van deze aflevering. En okay. Het is lelijk, maar echt hoe lelijk.
1: Ik ben benieuwd, toon het zo bit, Mark.
0: Yeah. I love it, het is echt hoe. En het is van op een self-titled 7-inch uitgekomen op Bad Habit Records en het nummer dat we gaan luisteren is Intronomicon. Ik vind dat meteen ook al hoe. Ik hou van een hardcore plaat met een goede stomping intro. Die okay. Heel herkenbaar is. En...
1: Oké, okay, nu zeg ik mee, ja, met de titel.
0: Intronomicon. De volgende titels zijn ook goed. Het is echt een hele goede 7-inch. Je moet het zeker checken. Maar eerst gaan we luisteren naar Mujeres Podridas met Salt.

0: Toch ook weer eentje die passeert voor hij er ergen hebt. En ik kan bevestigen dat de artwork something else is.
1: Ja.
0: Het is zo. Tekening aan de binnenkant van een verde van een 16-jarige die op school zich aan het vervelen was.
1: Ik heb ergens gezien, maar het is.

0: Really, die Death Heaven, Gouge Away en Loma Prieta ook al opgenomen heeft. En dat is er zeker aan te horen.
1: Amai, dat zijn geen kleine.
0: Nee, en die spelen ook in Verse zelf. Ik kende dat niet. En ik was bij Tim van Carouser, ook een emo-band die het nu wel goed aan het doen is. Voor opnames van kritiek. En we waren achteraf zo wat, en kan je dat, en kan je dat. En die hebben me daarop gewezen en ik heb die plaat echt serieus platgedraaid ondertussen.
1: Oké. Okay.

Dat was The Locust natuurlijk met Live from the Russian Compound van op Plague Soundscapes uit 2003. Opgericht in San Diego in 1994 en eigenlijk direct, ja, was direct duidelijk dat die het wat deden dat niemand ooit al gedaan had en niemand erachter nog ging doen. Een combinatie van power violence, new wave, keyboards die gelijk insecten klinken, heel korte nummers.

0: denk dat je je best moet doen voor de vijf van meer dan een minuut te vinden. Die leden waren ook betrokken bij een heel hoop andere bands. Dead Cross, Le Butcherettes, Cattle Decapitation, Swing Kids, Holy Moler, Headwound City, onder andere met de zanger van Touché Amore. Ja, eigenlijk allemaal heel cool en allemaal bands waar je direct van hoort dat Justin Pearson erin zit. Ja, super interessante muzikant. En het is lang geleden dat we nog een keer een filmtip gegeven hebben, maar Don't Fall in Love with Yourself, die vorig jaar of twee jaar geleden uitgekomen is, is een documentaire van en over Justin Pearson en alle muzikale projecten dat hij ingezeten heeft. Had ook een heel groot deel over Gabe Serbian en zijn tragisch einde en wat ook het einde van de Locust betekende. Maar ik vind dat al altijd een super interessante band en ligt nog altijd regelmatig een keer op. Ik heb nog twee dingen mee, die een beetje meer naar de donkere kant zijn en we gaan gewoon verder in de duisternis afzakken met Cold Cave en nummer Underworld USA van op Cherish the Light Years. Dus de zanger van American Nightmare, Wesley Isolt, die die band begonnen is. Ik weet niet wat voor genre dat ik daar per se moet opplakken. Darkwave, een beetje vroege industrial, maar evengoed synthpop, gelijk New Order die erin zit. Dat is op Matador Records uitgekomen in 2011, denk ik. Ik heb het niet opgeschreven, ben vergeten. Sorry. En daarachter nog Warsaw met Warsaw van op Warsaw. De band voor Joy Division uit Manchester en Salford. Weer Manchester mention in deze aflevering.
1: Yes.
0: Ja, Warsaw was van 77 tot 78 eigenlijk een band die na zo wat miserie met RCA Records zou Joy Division worden. En later New Order.

0: 3, Joy Division, Joy Division. Warsaw begonnen zijn na die ene show van de Sex Pistols in Manchester, waar dat iedereen die later een zotte band is begonnen was. Ja. Is ook de Buzzcocks daar begonnen zijn?
1: Ja. Ik denk dat ook in 24-hour Party People kwam.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
0: Nog een directe link trouwens tussen dit nummer en Justin Pearson van The Locust. Die hadden een naam nodig voor zijn label en die speelde met Swing Kids een cover van dit nummer van Warsaw. En in dat refrain, die 3-1-G, was Gabe Serbian die dan zei van ah, dat klinkt eigenlijk wel cool, waarom pak je dat niet? En zo is 3-1-G Records begonnen.
1: Voilà. Oké, ik heb ook een Screamo Violence nummer mee. Dat gaat niet vaak gebeuren met mij. De band noemt Lord Snow.
0: Ken het niet.
1: Kennen we de band of Lord Snow? Well, Lord Snow is natuurlijk Jon Snow van Game of Thrones.
0: Ik heb dat nooit gezien.
1: Ja, maar het is, de band bestaat langer dan de serie, als ik me niet vergis.
0: Oké.
1: En ja, dat klopt. Ja, ik weet eigenlijk wel zeker. Dus Lord Snow bestaat al langer. Maar dus in de boeken, dus Jon Snow. Het is eigenlijk zo de bastardzoon van die een daar.
0: Je kunt mij zeggen wat hij wil, ik had geloven.
1: Snow is zo'n naam dat hij heeft aan iemand die geen vader heeft, zo gezegd. Een bastard is zo'n bekende naam. En op een gegeven moment zit Jon Snow bij de Night Watch en daar noemen ze hem spottend Lord. Dat hij wel uit een huis afkomstig is. En vandaar Lord Snow. Maar dat is dus ook een screamo band. Die hebben iets nieuws uit. Het plaatje noemt Riften. En dat is uitgekomen op drie labels. Tooknight Productions, Shove Records, Voice of the Unheard. Afhankelijk van waar je woont, US, UK of Europa, kun je makkelijk bestellen op een van die drie. En het is klassiek emo violence. En daarna ga ik ook een eentje dragen van Cardinalis. Dat is een feministische minimal pop punk uit Madrid. Het is zowel classic street punk meets indie pop.
0: Heel nice.
1: En van die ga ik iets dragen van op een anti-punk pop tape op Uterzine uitgekomen vorig jaar. En het nummer dat we daarvan spelen is Ritmo Frenetico. Maar eerst Lord Snow met Us Born Fire Tamer.

0: Dat laatste was natuurlijk The Wraith met Barbed Wire Somber van op de Shadow Flag EP, hun eerste release. Denk ik, ja. Gezondheid. dat is ook alweer het 2015. We zitten serieus in dat deel van het verleden dat ons confronteert met hoe lang dat we zelf al bestaan.
1: Ja.
0: Death Rock uit Los Angeles. En ten tijde van die release bestond dat uit ex-leden van Lost Tribe, Cinema Strange en Blink 182.
1: Juist, Lost Tribe kon ik even niet opkomen. Ja,
0: de drummer van Blink 182. Alleen de eerste drummer, niet Travis Barker. Tegenwoordig is het een Belg die daarin drumt.
1: Oké, cool.
0: En die zanger van die eerste releases die is ondertussen gestorven. En vervangen door iemand anders. Ja, ik vind het wel, het is een beetje geëvolueerd in de stijl. Wat meer naar de gothrock. Maar ik vind het nog altijd wel cool. En het is ook nog altijd een band die wat vrij in touch is met fanbase. En ik vind ze wel grappig voor te volgen. Want iedere keer als ze show spelen, zetten ze zo het wel op in de stories of op in de dingen van hit us up for guest list if you want to get in. Dat is wel wat ik apprecieer aan een band. Ja, gewoon supergoeie kelle death rock en die EP is op Death Shadow Records uitgebracht. Dan iets helemaal anders, Sial met Kerakap, Singapore hardcore punk D-beat, Stonewalls die over je rijdt. Dat is echt, die teksten zijn in Malay, dus je verstaat ook niet echt waarover dat ze zingen, maar je voelt wel dat mega urgent is en dat sneed recht door je heen. Ook live is dat een machine. Ik vind dat een super coole band voor live te zien. Ik heb ze 2 keer kunnen zien al en heel blij mee. Van op de Binassa EP uit 2015 ook.

0: Je hoorde Basilisco met Desterados van de plaat Basilisco, uitgekomen op Flesky Discos in 2026. Dat is een post-punk band uit Valencia. Klinkt super, super cool. We zijn net, dat komt perfect op een oude New Wave post-punk compilatie staan.
1: Zeker.
0: Heel goed. En dan hadden we ook nog de laatste, de band Over, met de nummer Silence van op To The Teeth, van op het label Batcave Productions in 2019. Batcave Productions.
1: Ja, dat zegt het, hè.
0: Dat zegt het allemaal. Het is anarcho-punk uit Portland. Anarcho-punk of peace-punk of hoe dat je het ook wil noemen. Een genre dat ik wel heel, heel tof vind.
1: Zeker.
0: Zowel wat gepikt heeft rond 2015. Nu is dat zo niet meer super populair, maar voor mij blijft het wel heel inspirerend.
1: Zeker, sowieso cool genre. Ik heb ook nog wat dingen mee. Ik denk dat Prisonnier du Temps bij iedereen in heavy rotation gezeten heeft de laatste tijd. Er is iets aan Frans dat gewoon ook mega goed marcheert met Oi. En daar hebben we nog een keer naar wat andere dingen doen luisteren, ook afgelopen maand. Waaronder natuurlijk Rix. Parijse Oi punk leden die ook nog in tal van andere bands zitten. Boss, Lion's Law, Youth Avoiders. Ik ben er zeker nog aan het vergeten. Een van mijn persoonlijke favoriete bands van op La Vida. Dus gewoon alles klopt aan die band. Ze doen niks dat zo speciaal of zo vernieuwend is. Maar het zit gewoon goed in elkaar. En dat Frans marcheert zo goed.
0: Inderdaad. Goeie band.
1: Nummer is Le Hexagon. Gaat over Frankrijk. En dat staat op de Le Nerf Aviv 7-inch.

0: Dat was natuurlijk Amphetamine Addiction van Zero Boys uit 82. De band rond Paul Mayern, die later nog de Datura Seeds zou starten. Ja, instant herkenbare Midwest hardcore. En yes, heel die plaat is perfect.
1: We zijn er, hè.
0: We zijn er.
2: Dit is Urgent FM. 12 uur. Urgent, Urgent FM.
3: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.

Hallo, ik ben Katrijn en ik lees een stukje voor uit het boek Zebedeus en het ganzenbord van Wisse van Koos Meinderts. De put. Zebedeus bevond zich bij een zevensprong. Een voor een geboren aarzelaar een hoogst ongelukkige plek. Welke weg moest hij gaan? Het liefst nam hij ze alle zeven tegelijk. Maar lieverkoekjes worden niet gebakken, wist hij al van zijn moeder. Hij moest kiezen, hoe moeilijk het hem ook viel. Hij besloot eerst wat te eten. Met een lege maag was het slecht beslissingen nemen. Hij ging op een boomstronk zitten en haalde een broodje tevoorschijn. Het smaakte hem goed, heel goed zelfs, maar het hielp niks. Het kiezen bleef net zo moeilijk als voor het eten van het broodje. Hij nam een tweede en een derde broodje. En vooruit, ook een krentenbol, at een hele homp kaas op en nam als toetje nog een appel. En toen hem dat ook heel goed had gesmaakt, maar helaas niet had geholpen, besloot hij de keuze over te laten aan het toeval. Hij sloot zijn ogen, wees met zijn hand naar voren en begon rondjes te draaien om zijn as. Een zelfbedacht afslagliedje te zingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie kan me een centje geven? Welke afslag moet ik gaan? Welke afslag wijst het toeval aan? Na een paar keer zingen en rondjes draaien, bleef hij staan en opende zijn ogen. Afslag 3. Het toeval had gesproken. Zebedeus deed zijn rugzak om en sloeg zonder verder aarzelen de weg in die hem was gewezen. Zebedeus was het toeval dankbaar. Afslag 3 was een prachtige weg. Hij kronkelde langs bloeiende velden, langs vrolijk klaterende beekjes en over vriendelijk glooiende heuvels. Iedereen die zijn pad kruiste, wenste hem een fijne wandeling en groette hem alsof hij een oude bekende was. Ik besta, dacht Zebedeus bij elke begroeting die hij op zijn beurt beantwoordde met een tegengroet. Nu eens met een vriendelijke hoofdknik of een aardig woord als leuk je te zien, dan weer met een opgestoken hand, maar altijd met op zijn gezicht een brede glimlach. Wat ben ik blij dat ik er ben, dacht Zebedeus, en dat iedereen er is. Stel je toch eens voor dat ik er niet was, dat niemand er was. Dan zou de wereld er voor niks en niemand zo mooi bij liggen. Een wereld die niet gezien wordt, zou het niet lang volhouden. Die zou langzaam verdwijnen en dan was het leven weer terug bij af en was er niets. Eén grote leegte en misschien zelfs dat niet. Zebedeus nam zich voor de wereld te laten weten dat ze werd gezien en besloot alles wat op zijn pad kwam te groeten. Hij groette bloemen, bijen en vlinders, glimlachte naar mieren, torren en spinnetjes en zei struiken, bomen en huizen gedag. Dag hoor, leuk jullie te zien. Ze hoefde niks terug te zeggen. Het was voldoende dat alles er was en gezien werd. Of het nu om een verfomfaaide vogelverschrikker ging, fijne dag, of die oude waterput waar hij nu op afliep. Zebedeus boog zich over de put om hem goeie dag te wensen, maar de put was hem voor en riep naar boven, he, ben je daar eindelijk? Het was niet de put zelf die had geroepen, maar een of ander vaag figuur die op de bodem zat. Wat of wie het was, kon Zebedeus niet goed zien, daarvoor was de put te diep. Goeiedag, riep Zebedeus naar beneden, leuk je te zien, ook al zie ik je maar vaag. Haal me er dan uit, riep de vage figuur, dan kun je zien wie ik ben. Zebedeus keek om zich heen, het was makkelijker gezegd dan gedaan. Nergens zag hij een huis in de buurt om een ladder te lenen, waar langs de vage figuur veilig de put uit kon klimmen. Komt er nog wat van? Ogenblikje, zei Zebedeus, die tussen de onontbeerlijke dingen voor onderweg het stuk touw tevoorschijn haalde. Hij voelde hoe stevig het was, stevig genoeg, en wierp het vastgeknoopt om zijn pols naar beneden de put in. Wie je ook bent, pak beet, riep Zebedeus naar beneden, dan trek ik je omhoog. Het is te kort, riep de vage figuur, kan er niet bij, heb je niet een langer stuk touw? Het spijt me, riep Zebedeus. Mooi is dat, zei de vage figuur. Op stap gaan met een te kort stuk touw? Nu ja zeg, zei Zebedeus diep beledigd. Hoe kon ik nu van tevoren weten hoe lang het touw moest zijn? Wie op stap gaat, moet overal op voorbereid zijn. En moet jij nodig zeggen, je hebt niet eens een touw bij je, zelfs geen kort stuk touw. Hoor ik dat nu goed? Zei de vage figuur. Gaan we hier nu ruzie maken over een stuk touw, terwijl ik hier in een put zit en er niet uit kan? Sorry, zei Zebedeus, dat was niet mijn bedoeling, maar je kunt toch wel iets aardiger tegen me zijn? Ik probeer je alleen maar te helpen. Waarom zou ik aardig moeten zijn? Omdat ik je nodig heb?
Jij hebt mij net zo hard nodig als ik jou. Zonder mij valt er niks te redden. Dus beeld je maar niks, je mag me redden, graag zelfs. Als ik je maar niet de rest van mijn leven dankbaar hoef te zijn, alleen maar omdat meneer de held zo goed was om mij te redden. En voorlopig heb je nog niks gered. Schiet op, haal me eruit, ik heb wel nog meer te doen dan gered te worden. Ja, ik wil je heus wel redden, zei Zebedeus, als ik maar zou weten hoe. Ja, hoor eens, wie is hier nu de redder? Ik. Verzin dan iets, laat je in de put zakken, knoe maar wat. En dan? Dan ga ik op je schouders staan en klauter ik eruit. En dan? Dan zijn de rollen omgedraaid, ben jij in nood en ik je redder, dan staan we kiet. Ik weet niet of ik dat zo'n goed plan vind, zei Zebedeus. Heb je een beter plan? Eigenlijk niet, nee. Nou, waar wacht je dan op? Wil je me redden of niet? Zebedeus zuchtte, hij had er weinig zin in, maar ja, iemand in nood moet je helpen. Hij knoopte het touw vast aan een boom en liet zich voorzichtig langs het touw naar beneden zakken. Bungelend hing hij boven de bodem. Spring, zei de vage figuur, die bezweek onder het gewicht. Gaat het? Vroeg Zebedeus. Ze krabbelden overeind en stonden dicht tegenover elkaar op de bodem van de put. Ik weet wie je bent, zei de vage figuur, maar zeg het zelf maar. Zebedeus, antwoordde Zebedeus. En jij bent? Liegbeest, antwoordde de vage figuur. Aangenaam kennis te maken. Hij schudde Zebedeus de hand en verontschuldigde zich voor zijn onvriendelijk gedrag van zo even en vroeg hem of hij wat te eten bij zich had. Hij had al weken niet gegeten, zolang als hij in de put zat. Zebedeus gaf hem de zak met overgebleven broodjes en krentenbollen die Liegbeest op zijn gemak begon op te eten. Ondertussen vertelde hij dat hij vrijwillig in de put was gekropen als straf voor alle leugens die hij in zijn leven had verteld. En dat waren er niet weinig, Zebedeus. Ik loog over alles. Als kind al, het werd van kwaad tot erger. Ik schaam me rot. Liegen is slecht en doodvermoeiend. Voor liegen moet je een goed geheugen hebben, anders ga je fouten maken. Dan hebben ze je door, dan geloven ze je niet meer. Geloof je wat ik je nu zeg? Zebedeus antwoordde iets tussen ja en nee in. Ik zou het je niet kwalijk nemen als je me niet gelooft, Zebedeus, maar het is de waarheid. Ik ben hier in de put iemand anders geworden. Een beter iemand. Het is afgelopen met dat gelieg van me. Vanaf nu spreek ik alleen nog maar de waarheid. Maar genoeg gepraat. Lukt het je om te bukken? Dan klim ik op je schouders. Ik trek me omhoog naar buiten, de frisse lucht in en vertel iedereen dat ik nooit meer zal liegen. Oh, ik hoop maar dat ze me geloven. Jij gelooft me, hè? Want wat ben ik blij dat uitgerekend zo'n goed zak als jij langs de put is gekomen. Aarzelend zakte Zebedeus door de knieën, waarna Liegbeest op zijn rug klom. En nu rechtop gaan staan, zei Liegbeest. Ja, op één voorwaarde, zei Zebedeus, dat je hulp gaat halen om mij uit de put te halen. Natuurlijk, wat dacht je? Zebedeus rechtte zijn rug. Liegbeest pakte het touwbeet dat Zebedeus had vastgemaakt aan een boom en trok zich omhoog de put uit. Gelukt, riep hij naar beneden. En nu hulp halen, riep Zebedeus omhoog. Waarom zou ik, zei Liegbeest. Ik bedoel, welke stomme idioot gelooft er nu een Liegbeest? Toedeloe! En dit was het stukje De Put uit Zebedeus en het ganzenbord van Wisse van Koos Meindert.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Het was het begin van Operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. En in Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. Er waren 4 voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met een verhuislift. Het lijkt erop dat die inreed op een auto en het ongeval zo veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft tips.
3: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
2: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan, daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie, zij zijn alles kwijt.
4: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
2: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En voetbal dan, Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: refrein en te passen en iets op te bouwen.
1: En in mijn hoofd, daar klopt alles. De bomen, het park, schors, de voetballers. Wat is dat met die fantasie van me? Trek me recht, anders val ik. Up

0: Het is om zo lang mogelijk te houden van je.
1: Kom, kom, we maken een babbeltje. Lopen rondje rond de zee. En verloopt alles vlot, dan steken we over en

was. Het is om te houden van je, niet om je op te houden. Het is om te wringen en te passen en iets op te bouwen. Het is om te kleunen onder mij met de esthetiek. Het is om te houden van je, niet om je op te houden. Het is om te blijven en te lachen.

0: te houden van je. Zo lang mogelijk houden van je. Het is om zo lang mogelijk te houden van je. Zo lang mogelijk houden van je.
1: Dit is Urgent FM.
2: There comes a time in every girl's life when she's really got to ask herself sometimes to ask herself, should I stay?

Hallo, hallo. Welkom terug bij Landlock Therapy. Dit is een nummer genaamd As the Earth Kissed the Moon. En het voelt een beetje alsof je wakker wordt op een mos-tapijt ergens in een bos.

Het klinkt een beetje als zonnestralen die door het bladeren vallen. En die een tekening maken op de bodem.

Moving On. Met het thema van de week. Female vocalists make the world go round. Absolute banger. Penny Goodwin met Slow Hot Wind.

Peggy Goodwin met Slow Hot Wind. En we gaan verder met Sister Irene O'Connor, een Australische zuster van het Franciscanenklooster, die in 1973 Fire of God, een religieus album met een experimentele kant die menig muziekliefhebber heeft geïnspireerd.

is toch iets met die Scandinavische sound die er altijd wel weer bovenuit springt. Altijd een soort van organische, zweverige, lichte symfonieën.

net zoals de volgende dame, Donna Regina, ook fantastische bijdrage wist te leveren aan het elektronische muzieklandschap. Dit is Donna Regina met Why Do You Ask?

gaan verder met Annika. Met een nummer No One's There. Van haar fantastische album, ook genaamd Annika, dat uit werd gebracht in 2010. Waarin zij een soort van interessant amalgaam van postpunk en dub blootlegt.

een artiest die al een aantal keer aan bod is gekomen. Mohinder Kaur Bhangra, die in de jaren 80 traditionele Punjabi folkmuziek met disco en early electronics mixte. Dit is Disco.

En dit is de groep Melenas met de nummer Bang, maar dan de Peanut Butter Wolf remix. Eentje om te knallen.

uitgebracht voor Disco Fuentes in Medellin in de jaren 60. Heavy Colombian cumbia. De frontzangeres was 6 jaar oud bij het opnemen van deze nummers.

0: het zat om erop te wachten.
1: Je ne meurs d'attendre. Je ne meurs de prendre parti.
0: Om mijn tijd te kiezen.
1: Je ne meurs de brûler des amis. Je ne meurs. Je ne meurs.
0: Het zat om grappig te doen. Ik ben het bij vrienden te verbranden.

uitstellen, zat.

Ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Ik heb geen zin. Ik ben het zat.

0: Weekend FM.
1: Yeah.

0: Yes, welkom terug bij FOMO Station. Ondertussen episode 35. Ik ben hier samen met Ruben, dat ben ik, met Pieter. Ik ben Ruben, we zijn jouw hosts vanavond. En we zijn ook niet alleen. Hè. We hebben hier ook Aileen als DJ. Dat is ook een resident van Modulaire Afterparty. Of geen resident misschien, maar zo goed als. Hè. Ja. En we hebben het ook over iets nieuws dat we verzonnen hebben met onze crew. Namelijk FOMO Off Air. En over DJ gear in het bijzonder. Juist, yes, Pieter?
1: Ja, we gaan het ook een beetje hebben over de geschiedenis van de CDJ en zo. En hoe dat die de clubwereld heeft beïnvloed.
0: Yes, perfect. Maar eerst en vooral muziek. Aileen, we gaan het subiet over u hebben. Want we willen graag even horen waar het eerst over gaat.
2: Ja,
0: is goed? Alright, laat u maar gaan. Dit is FOMO, beste mensen. Leuk dat je erbij bent en geniet ervan.

0: Yes, yes. Eline op de decks hier bij FOMO. En ze heeft nog even te gaan. Maar we gaan even een paar vragen stellen ook. Yes, Eline. Fantastisch set dat je al aan het draaien bent. We zijn met z'n allen al echt zwaar aan het viben. Ook hier in de studio, maar ook achteraan.
1: Oh, super lief.
2: Het is echt insane, hè.
0: Ja, ja,
2: nee, ja, wij vroegen ons af welke genres draait je eigenlijk allemaal zo.
1: Wel, dus mainly I play hardgroove. Ik vind dat echt super nice, omdat er zit daar heel veel ritme in. En heel veel verschillende klanken dat wij echt aanspreken. En losstaan van dat draai ik ook nog UK Garage en Bounce.
2: Oké. En die hardgroove, dat is eigenlijk gewoon hard techno, maar met meer percussion? Of hoe moeten we dat juist zien?
1: Ik zie eerder hardgroove als echt gewone techno. Zelf niet eens

0: hard techno. Dus eigenlijk, voor mij is dat eigenlijk, dat is eigenlijk hoe dat de techno gestart is.
1: Ah ja, oké, een beetje de, oké.
0: Ja, dat is waar dat alles zo een beetje gestart is met techno en al. En ja, ik vind dat leuk om zo terug naar boven te brengen, want ik vind dat er te weinig hardgroove DJ's hier zijn in Gent. En in België eigenlijk gewoon. Mm-hmm. Dus I want to spread my sound.
2: Is het daarom dat je ook zelf begonnen bent? Omdat je ziet af van er zijn niet genoeg DJ's die dat draaien. I have to step up.
0: Ha, niet echt, want de echte reden waarom dat ik ben begonnen is omdat ik al van kinds af aan echt super graag luister naar muziek. Ik ben ook opgegroeid met zo van die klassieker techno-nummers van mijn ouders. En dat was altijd zo, als kind, mijn auto.
2: Zalig.
0: Dus ja, nu ben ik zelf een beetje like mijn ouders geworden. Maar ik doe het eigenlijk vooral omdat ik super graag hou van muziek.
2: Je kunt dat wel zien.
0: Ja,
2: ook wel.
0: Ik ben daar echt super hard door gepassioneerd.
2: Het is echt wel contagious ook wel zo van.
1: Ja. En hoe lang draai je dan al juist? Echt al heel lang waarschijnlijk.
0: Eigenlijk nog niet zo lang, want 2 jaar geleden heb ik gestart met op vinyl te draaien. Dat was gewoon een zomerke. Super leuk wel. En daarna heb ik dan even pauze genomen en heb ik een jaar geleden gestart eigenlijk. Of ja, eigenlijk een jaar en een half geleden gestart met digitaal draaien.
2: Maar muziek zat al in je bloed, al langer.
0: Inderdaad.
2: Ja, zo lijkt het wel. Heb je ook ooit muziek, like academie of zo gedaan? Of is
0: nee.
2: Het gewoon, is het echt gewoon in je interesse en in
0: het is echt pure interesse. Echt.
2: En al plannen om zelf muziek te maken? Of?
0: Ja, okay. Ja. Volgende week ga ik op schrijverskamp, de Avalon.
2: Ah, ja.
0: En daar leren we een beetje van alles, een beetje skills, beter.
2: Yeah.
0: En we leren daar ook effectief produceren, dus daarom ga ik eigenlijk ook mee, omdat ik echt mijn eigen ding wil maken. En ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ik ben gewoon zo thrilled.
2: Tuurlijk, zalig. We gaan daar ook zijn. Op Abalon. We zijn uitgenodigd geweest om even een reportage te komen doen. Dus we gaan nu ook nog even spreken daar.
0: Ja, dat is goed.
2: We zijn ook wel excited, want ik ben zelf ook nooit geweest naar zoiets.
0: Ik ook niet. Het is voor mij ook de eerste keer.
2: Ja, en lekker in de Ardennen, het kan niet slecht zijn.
0: Ja, het is daar ook mooi weer een beetje warmer dan hier. Zeker?
2: Inderdaad. Klopt dat trouwens dat je met vinyl bent begonnen?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja,
1: het is eigenlijk al een goed themaatje om over te gaan naar het thema van vanavond. Want we gaan ook een beetje inzoomen op DJ-care en in het bijzonder de evolutie van de CDJ. En misschien heb je het gezien, maar gisteren is er een nieuwe CDJ uit te komen.
0: Ja, echt cool.
1: Ja, de 1500X. Het is eigenlijk een soort van meer compact model van de 3000. Het is ook meer dan 10 euro goedkoper dan de 3000.
2: Alright, dus het is een budget model.
1: Ja, eigenlijk Pioneer DJ domineert dus al jarenlang zeg maar, die DJ-markt met de CDJ's. En de 3000, daar kwam zo wat meer kritiek op vergeleken met de 2000. De mensen blijven er echt bij van die 2000 is voor ons de ideale CDJ.
2: Ja.
1: Heb jij ook zo'n voorkeur voor een bepaalde CDJ? Of?
0: Goh, wel gewoon de CDJ 2000 vind ik echt gewoon top. Meer moet dat eigenlijk niet zijn.
2: Ja. En waarom?
0: Voor mij mag dat eigenlijk allemaal vrij simpel blijven.
2: Ah, ja.
0: Want hoe meer knopjes, hoe meer dingen ik moet bijleren.
1: Dat is ook waar.
2: En wat is er aan hoe heet de nieuwe weer? De
1: 1500X.
2: En we gaan daar straks over
1: praten. Ja, we gaan daar straks over praten. Ik was eigenlijk een beetje benieuwd op wat dat Eline zelf nu draait thuis. Of dat ze zelf ook iets van Pioneer gebruikt. Of?
0: Ik heb gewoon een Flex 4 eigenlijk.
1: Ah ja, okay.
0: Gewoon een kleintje.
1: Ja, het nodige is erop.
0: Elke grote DJ is de start op zo'n kleintje.
1: Ja, voilà. Eigenlijk heb je het niet meer nodig.
0: En wat is dat?
1: Voor beginners is dat eigenlijk iets ideaal, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: Oké, dus straks gaan we dan even te weten komen wat het verschil is en hoe de muziek meegevolueerd is met de CDJ's.
1: Ja.
2: Klopt,
1: En juist misschien nog één vraagje voor Eline, maar ik zag dat ze helemaal enthousiast was daar straks en als ze een mixer van Xone zag staan hier. Dus je hebt dus wel een voorkeur voor Xone? Of?
0: Ja, eigenlijk wel. Vooral specifiek eigenlijk deze. Die faders werden gewoon zo top. Hè. Je hebt daar zo van allemaal zo van die filtertjes op.
1: Dan krijg je de feel. Hè.
0: Dat is lekker een barbiepop voor een klein kind.
1: Ja.
0: Dat was heel goed, hè. Ja, wat is ook echt ideaal eigenlijk voor hardgroove DJ's. Xone, omdat, ja, dan gaan we gewoon wat vlotter en zo.
2: En is het door de filters of zo?
0: Ja,
2: of?
0: Omdat je faders zijn langer, dus je kunt eigenlijk al halverweg eigenlijk al een mooie sound hebben, dat eigenlijk mooi blendt in je ander nummer.
2: Ja.
0: Dus dat, is, dat maakt eigenlijk unieker in vergelijking met een gewone mixer van Pioneer.
2: Ja.
0: Dat is toch iets anders, want die zijn echt wel korter.
1: Ja, oké.
0: Voor hardgroove is dat wel zo'n beetje...
2: Oké. Maar over hardgroove gesproken, ik denk dat we er terug moeten invliegen.
0: Ik denk dat ook.
2: Ik mis je set.
1: Ja.
0: Mis je mijn set?
2: Ja,
0: allee,
2: sowieso.
0: Hoze.
2: Dus let's go, zeg ik dan.
0: Yes.
2: Wacht zo.
3: Urgent.

0: Yes, nog steeds Eline, oftewel Eline.fm op Insta. On the decks hier en het zijn CDJ's. We gaan het daar even over hebben. Yes, CDJ's, hadden we het daarover, hoe dat begonnen was en waar het allemaal van komt? Juist, hè, Pieter?
1: Ja, ja, klopt. Ja, dat is echt enorm voor een omwenteling dat die CDJ eigenlijk heeft veroorzaakt in de DJ-wereld. In 1994 kwam de CDJ 500 uit en die had eigenlijk de bedoeling om de vinylfeel te gaan nabootsen, maar dan met gebruik van cd's in plaats van platenspelers.
0: Zot.
1: En om die vinyl-dj's te lokken, gingen ze dan eigenlijk ook wat extra functies daar gaan opzetten, zoals de mogelijkheid om loops te gaan doen, om te gaan cueën en zo. Maar toch, die jogwheels bleken niet super responsief te zijn, dus die vinyl-dj's waren nog niet over de streep getrokken. Maar dan kwam de CDJ 1000 in 2001. En die heeft echt ervoor gezorgd dat die CDJ de clubstandaard ging worden.
0: Was het dan pas CDJ? Of het was daar al voor CDJ?
1: Ja, ja, ja, daarvoor was het
0: Okay.
1: Maar dus in 2001 kreeg je eigenlijk een met een andere jogwheel die veel meer die vinylfeel ging aan nabootsen. Waardoor dat eigenlijk ook die DJ's een beetje over de streep werden getrokken.
0: Dus ze probeerden eigenlijk gewoon vinyl DJ's te overtuigen.
1: Ja, ja, ja.
0: Om toch een CDJ aan te
1: doen. Ja, ja, en die vonden het dan nuttig, want ze moesten CD's meepakken. Dat is een stuk lichter, ze moeten geen pakken met vinyl meer meepakken. Dus in die periode is dat echt eigenlijk de clubstandaard geworden.
0: Ja.
1: Clubs zijn toen ook begonnen met enkel nog CDJ's te gaan zetten. Sommige clubs in plaats van ook plaatsspelers. En dan is in 2009 de CDJ 2000 gekomen. En die heeft dan USB-sticks eigenlijk toegelaten om gebruikt te worden.
0: USB-DJ's.
1: Ja. En ook waveforms, functies zoals Quantize. En in 2012 is ook de controversiële sync-button erop gekomen.
0: Dus waarom is dat controversieel? Allee, ik ben geen DJ, mensen.
1: Ah ja, de sync-button.
0: Waarom is dat controversieel?
1: Goh, ja, om het kort uit te leggen, daarmee kun je eigenlijk zorgen dat die DJ-tafel voor u, zeg maar, de mix gaat doen. Dus die gaat de tempo's gelijk gaan stellen, die gaat de beat gaan
0: dus
1: matchen.
0: Dus er is minder, zogezegd, skill voor nodig.
1: Ja, eigenlijk alles wat je zelf deed vroeger, is dan eigenlijk geautomatiseerd. En nu zitten we ertussen aan de CDJ 3000. En die gaat zelfs nu geen cd's meer... die laat nu zelfs geen cd's meer spelen. Dat is nu puur USB nog.
0: Ah, is dat echt?
1: Ja.
0: Hier wel nog in, ja.
1: Ja, hier wel nog.
0: Ja.
1: En dus gisteren is die CDJ 1500X uitgekomen en die heeft eigenlijk een wel grappige functie erop. En die noemt CoBeat. Misschien hebben jullie het al gezien.
0: CoBeat.
1: Ja, CoBeat. En dan komt, er zit eigenlijk een QR-code op de achterkant van die speler of zoiets. En mensen kunnen die scannen en kunnen dan de tracklist zien van de DJ.
0: Ze
1: kunnen dan bijvoorbeeld stemmen op nummers. Om eigenlijk aan te vragen aan de DJ van we willen echt dat je die track speelt uit die collectie of zo.
0: Ja, ja.
1: Ik vermoed dat Eline dat waarschijnlijk minder zou gebruiken.
0: Maar... Eline, is dat iets voor u? Zou jij dat leuk vinden dat mensen tracks kunnen aanvragen via QR-code? En dat je dat dan moet...
2: Allee, nee, absoluut niet. Nee. Je krijgt daar ook zoveel werk in om al die tracks te zoeken. En dan vinden ze... Oh, dat is ongelooflijk. Ik had niet geloven dat ze dat uit hebben gevonden.
0: Ja, ik snap. Ik
1: voor wedding DJ's misschien.
0: Het lijkt alsof ze echt een nieuwe feature moesten uitbrengen, maar ja.
1: Ja.
0: Het was niet belangrijk welke, het moest gewoon iets nieuws zijn of zo.
1: Ja, dat, maar het is wel echt zot.
0: Dus inderdaad, voor wedding DJ's dat wel gepast zijn.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat zijn nu echt gelijk halve computers geworden die ook. Allee, je kunt die spotten.
0: En de volgende DJ is AI CDJ of zo.
1: Ja, misschien wel.
0: Allee, ja.
2: Ja, dus, stel je voor.
1: Dat is eigenlijk misschien wel nog een interessante
0: gewoon
1: vraag.
0: Met een promptje.
2: Ja, er wordt nu ook al AI muziek gemaakt, hè.
1: Ja, dat is ook
2: weet.
0: Ja, wat zijn uw bedenkingen daarover? Over AI muziek.
2: Over AI muziek?
0: Want je hebt AI dat je gewoon een kleine prompt ingeeft en er komt iets uit. Of je hebt... Mm-hmm. Ja, je kunt informatie opzoeken met AI natuurlijk. Dus.
2: Ja, ik vind dat... Ik vind dat minder uniek, AI-muziek.
0: Ja.
2: Omdat dat komt uit de computer. Dat komt niet uit de mens met een gevoel. Met een gevoel.
0: Ja.
2: En die een verhaal vertelt, terwijl dat... Ja, AI is maar een domme computer.
0: Oké, maar wat als je dat verhaal in een prompt steekt? Hey, genius hier.
2: Je moet dat niet doen, hè.
0: Maar mensen doen het wel, effectief. Allee, ik ben er niet voor, hè. Ik ben er ook niet mee eens, hè. Maar het gebeurt wel. En ik maak ook wel muziek. Ik draai niet misschien, maar ik moet wel zeggen, ik had echt wel een existentiële crisis toen ik dat allemaal te weten kwam van oké, en nu kun je met een of andere platform maken whatever dat je wilt.
2: Ja, plots was dat daar. Hè?
0: En dan hoort je van Spotify, AI-muziek. Ja, dat is geen probleem, zolang dat mensen maar playlists afspelen. Je gaat zelfs verschil misschien niet horen in, in een playlist. Van en nu is het een AI-song. Ja.
2: Toch wel eigenlijk, denk ik. Ik denk dat AI nog te veel fouten maakt om aan een menselijke vorm te geraken.
0: Maar daar zegt je het ook. Ook als DJ denk ik ook dat het menselijke aspect gewoon veel te belangrijk is. Mm-hmm. Dat je je crowd aan het checken zet en de vibe van je crowd en zelf de vibe aanvoelt.
2: Absoluut. AI kan dat niet, hè?
0: Nee, voilà. Ik ga niet nog niet zeggen, want dat is weer...
1: Maar ja, zo is DJ nu wel een stuk makkelijker geworden, denk ik. Ja, want ik vroeg mij daar ook af wat jij daarvan denkt. Is DJ met die moderne CDJ's niet veel te makkelijk geworden?
2: Ja, eigenlijk wel. Daarom die CDJ 3000. Mm. Ik wil dat niet hebben. Ik ben al blij met gewoon de eerste CDJ's. Zolang dat het werkt, ben ik echt zo content en tevreden.
1: Ja, oké. Okay.
2: Like, al die knopjes, ik heb dat al niet nodig.
0: Ja.
2: Ik doe dat allemaal zo een beetje op het gevoel en... Ja,
1: dat is het belangrijkste.
0: Het klopt ook dat jij met vinyl bent begonnen.
2: Ja.
0: En mag ik vragen, wat was de reden om toch over te schakelen naar digitale technologie, zeg maar, een CDJ?
2: Wel, vinyl is echt heel duur. Zowel de apparatuur, net als CDJ's, dat is ook mega duur. Maar dan moet hij nog een keer je platen, je vinylplaten, er ook nog een keer bij kopen. Mm-hmm. En als hij een keer een set moet draaien, hij gaat daartoe komen met twee grote koffers vol met vinyls.
0: Ja.
2: Allee, I can't imagine how much money that is. En ook als student is dat eigenlijk praktisch onhaalbaar.
0: Ja, dat is wel te begrijpen.
2: Ja, but I wish. Ja, misschien in the future.
0: Je hebt hier inderdaad DJ's die er toekomen met valiezen om te draaien.
2: Ja. Dus.
1: En bereid jij je sets nu anders voor dan dat jij deed met vinyl? Of is dat een beetje nog steeds...
2: Ik bereid niet echt mijn sets voor.
1: Oké. Het is gewoon just, die muziek meepakken. Hè.
2: I just go with the flow. Okay.
0: Zalig. Oké, fantastisch. We hebben straks nog leuk nieuws. Was er nog iets, Pieter?
1: Nee.
0: Alright. We hebben straks ook nog heel leuk nieuws, want volgende week gaan we ons eigen event organiseren.
2: Joepie.
0: Maar meer daarover later, want jij gaat daar ook zijn. Hè?
2: Ja.
0: Dat is volgende week pas. Maar ze kunnen nu eerst wel best live zien morgen.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar daar gaan we ook straks nog even over praten, over Moedelaar.
2: Dat is goed.
0: Goed, alright, we gaan er terug in vliegen, denk ik. Let's go.
3: Stop missing out. You're listening to FOMO on Urgent FM.

0: Yes, en als je het nog niet wist, Eline hier op de decks, op de X-Zone Mixer, om specifiek te zijn, die een mega zalige set aan het draaien is. We gaan haar ook zien op de modulaire afterparty. Meer daarover nu. Yes. Kijk, we hebben ook nog de FOMO Radar. Even kijken. Wat hebben we vanavond? Vanavond hebben we C'est Parti of C'est Party. Dat is in de Charlatan. Dat is 100 jaar uitgaan in Vlaanderen en Brussel. Dat is even terug in de tijd gaan. Dat begint om 10 uur, dus dat is binnen een kwartiertje al. Heel snel zijn als je heel nostalgisch voelt. Voor de rest hebben we ook natuurlijk Gent Jazz. Niet waar, Pieter?
1: Ja. En ik zie hier op de line-up toch al interessante namen staan. Ludovico Einaudi.
0: Ah ja, die in Italiaan, ja.
1: Ja, Selassie, John Legend. Die hebben nog allemaal. Axel Red.
0: Is dat wel jazz allemaal?
1: Moeilijk te zeggen. ik zag een artikeltje op VRT waarin ze zeiden dat jazzpuristen ook al zo kritiek hadden dat niet allemaal even jazzy is.
0: Ah, wel. Maar... Ja, ergens misschien terecht. Misschien moeten ze de naam veranderen of toch terug naar jazz gaan. Geen idee. Maar misschien is het wel leuk.
1: Maar dus, er staan wel ook echte namen op.
0: Als je nog geen ticket hebt, ik weet niet of dat uitverkocht is. Weet jij dat, Pieter?
1: Nee.
0: Blijven proberen. Ticketswap is altijd uw vriend. Dan hebben we voor de hardere gasten Together to the Stars... Plus Drawn into Descent in de Lijkschouw, met Lijkschouw, pardon. Dat is in de Aschaert in Gentbrugge. Dus als je het graag harder wilt vanavond, dan kunt je voor metal daar zijn via de No Name Collective. Dan voor morgen hebben we, als je het nog niet wist, Modulair presents Teletech Open Air Weekender at Flanders Expo vanaf 1 uur al. Niet 1 uur 's nachts, nee. 1 uur in de namiddag, in de blake zon. Ik weet niet of dat weer goed gaat zijn. Weet er iemand dat? Gaat weer goed zijn?
2: Geen idee.
0: Geen idee, ik ook niet. Ik ben dat vergeten opzoeken. 27 graden, zegt Vela hier in de studio. Dankjewel daarvoor. Alright, en over modulair gesproken, dat is niet het enigste, want we hebben die open air, maar daarna is er ook een after, waar ook Eline, die hier nu aan het draaien is, ook gaat staan. Klopt dat, Eline?
2: Ja, zeker.
0: Oei, we hebben veel. Oei, we moeten oppassen van de fans, want ze maken wel lawaai. Nee, schuim. Nee, top. Dat is tot. Waar kunnen we u vinden dan voor de after? Waar is dat eigenlijk?
2: In de DK, hè? In de Decadens.
0: Ah, in de DK, top. Ja. Ja, mensen weten dat niet, dus we moeten dat zeggen.
2: Ja.
0: Oké, top. Hoe is dat eigenlijk? Draaien op een after versus een open air, weet je dat?
2: Op een open air? Dat is wel nice, maar dat is niet nice als het fucking warm is. Maar op een after heb ik nog niet gedraaid.
0: Oké. Dat gaat wel afgekoeld zijn dan in de deka, hopelijk. We kijken er naar uit, alvast. Wat er ook morgen is, is Toujours Pareil. Dat is ook een open air dat gratis is. Het is een open air in de Chinastraat, of waarschijnlijk Barbricolage. En dat is eerder trans. Dus als je daar ook wel even wilt gaan checken, dat is ook zeker mogelijk. Alright, en dan voor de rest hebben we ook nog... we hebben wat nieuws, toch? Want volgende week vrijdag, dit uur, op deze frequentie gaat er natuurlijk nog steeds een show zijn. Maar het gaat miniem zijn, want daarna gaat de studiodeuren sluiten. Dan gaan we gewoon verder op een vrijdagnacht. En waar gaan we dat doen? Waar gaan we dat doen, Pieter?
1: Barbroos.
0: Yes.
1: Om 23 uur.
2: Woehoe.
1: En helemaal tot 5 uur.
0: Woehoe. Ja, ik verwacht niks anders dan een volle zaal. En we proberen het ook wel uniek te maken. Het noemt FOMO niet on-air, maar FOMO off-air. Want uiteraard gaan we niet streamen op de radio. Je hebt geen keuze, je gaat er moeten zijn. En het is ook uniek, want elk uur gaan we een andere kleur of een andere stijl hebben in onze sets. En een van die zes sets we gaan beginnen met Alunox, ja, die hier ook is.
1: Om 11:30 een beetje house om op te warmen.
0: Niet een beetje house, goede house.
1: Ja, sowieso altijd.
0: Sowieso. Samen met Luca Like, die ook produced. En dan ook een van die zes staat hier ook in de studio naast mij. Ja, Eileen natuurlijk. Die heeft ook geagreed. Dank u voor het voorrecht.
2: No worries.
0: Om er ook te zijn. Ziet je dat zitten? Want jij draait om 1:00 samen met Lottak.
2: Ja, ik zie dat. Natuurlijk zie ik dat zitten met Lottak.
0: Ja.
2: Dat is ook een goede vriendin van mij. En ze is ook super getalenteerd.
0: Ja.
2: En zij heeft ook hardproof vulje onder de knie. Dus,
0: zalig.
2: I'm in.
0: Gaat dat de eerste keer zijn, B2B?
2: Nee, we hebben een paar B2B's gehad. En eigenlijk persoonlijk vind ik dat niet zo super tof.
0: Een B2B?
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat hangt eigenlijk altijd af van persoon tot persoon.
0: Oké. En mijn Lottak, maar je hebt het wel al gedaan, maar zeg je.
2: Nee.
0: Ah, nog niet?
2: Nee, okay. Ik heb het nog niet gedaan.
0: Alright.
2: Maar ik ben wel echt zo... Allee, ik heb er goesting in.
0: Je hebt er goesting in. Dat is het belangrijkste. Is niet alleen voor de DJ's, maar ook voor de mensen. Dat ze het daar leuk vinden. Wie dat er dus morgen de after gemist heeft op Modulair, kan Eileen nog steeds bij FOMO of Air zien in Bar Broos. Het loopt ook niet zoals een normale party of een normale rave, want heel de vloer staat op één live pagina. And we also have a beautiful hostess who will be there. Ceremony master? Mistress? Sorry, that's the word. Because we'll have a very interesting interaction with the rave. Anyone who comes will have to scan a QR code.
2: Yeah.
0: And to talk more about that, we have here our beautiful hostess, Mercy Janssen, to tell us more about that. So how do we enter?
3: Well, you can enter at any point, but basically I will be at the door and I will hand you a QR code to scan. We're hoping to be able to have a projector that at any given point, if you like a DJ set or you want to comment like a love note, as we call it, you can do that on throughout the night. And basically the projection reacts when you make a comment. Everyone knows. So even the DJ knows. So you can really like hype up the DJ as well by being able to do that. So it's not like a voting system. It's just if you really like the music and you like the DJ, and then you are also able to see their socials and things like that. So then you can follow them.
0: Yeah.
3: And basically that's how it goes.
0: Eileen, is that something that DJs would like, you think?
2: I don't know. I think it depends from person to person.
0: So if you're doing a killer set, and people like let you know that you're doing a killer set with the visuals around you, do you think that would be amazing, or is more like okay?
2: Personally, I would love it.
0: Okay, amazing.
2: I would love it, but there are people who are a little stupid and not love it.
0: Well, we do it for the people who love it.
2: Yeah.
3: It's not going to interrupt the show in any way.
0: No.
3: Obviously, it's not going to distract the DJ. But when the projection changes in some way, or the colors may change, or there is just a different visualizer that comes on, the DJ will know, like, oh, somebody likes my set, or, ooh, somebody's probably commented on it.
0: And not only that, you will be able to see at any time of the night which DJ is playing at that time. And you will be immediately be able to follow that DJ on all their platforms. So I will be sending you also like a small form where you can just enter your platforms wherever you're on socials or where your music is or whatever. And that way we can kind of translate real interest into music, but we can translate that into actual followers.
2: Okay. Send me.
0: Yeah, we'll do that.
3: Definitely.
0: Yeah. Okay.
1: En dan misschien het laatste belangrijke detail. Je moet niet stressen voor tickets of zo. Het is volledig gratis. Je kunt gewoon afkomen.
0: Gewoon gratis en gewoon ganse nacht met alle soorten muziek.
1: Voilà.
0: Voilà. Just be there. That's all I have to say.
3: The more the merrier.
0: The more the merrier. Oké. Okay. Please check fomostation.be/offair. So that is fomostation.be/offair, where you can see the lineup at this time. And then during the event, you'll be able to interact with the whole event. We look forward to seeing you there. And without further ado, we will continue listening to Eline.fm.

0: Brick City.
1: Brick City. Brick City.
2: Yes, yes, yes, Brick City. Een mini vertraging. Vrijdagavond, 3 juli zeker al. Ik weet al zomerrecessie, maar nou, Brick City gaat door. Net als FOMO, blijkbaar. Dus we will enlighten you with good music. Every Friday night. En ja, vanavond alleen Black Francis in the house. Dus de mens moest werken. Of dat dacht hij eerst. En de Castor is aan het feesten op Wechter. Dus die is zijn hang aan het gaan. Alright, dan we gaan vanavond heen. Ik denk dat ik zo'n beetje van old school naar new school acid ga heen. Ja, begin in de jaren 80. Eindigen dit jaar. Dus ik zou zeggen, stay tuned. En Brick City, only for you. And you.

all the love.

0: Yes, yes, yes. For all the love. Break City, het zit er weer al op. Ook deze van Noten, Black Francis in the house. En some acid, old school en new school. Volgende week zijn we terug. Dan zal de Castro er ook weer bij zijn. Dus stay tuned. En we gaan eindigen met een klassieker ecstasy clip. Jesus loves the acid. Alright, Break City, only for you. You and me.
1: Break City.

shut and laugh at me, and don't you laugh at me, laugh at me.